0: Trippelset, 92.3 FM. Sweet Trippelset, 92.3 FM.
1: Escalation between the US and Iran in the space of a week. Kuwaiti state media reported that sirens were sounding across the country this morning. US Central Command then stated that it had carried out what it described as self-defense strikes at two Iranian drone command and control sites over the weekend. It said this was in response to what it called aggressive Iranian actions, including shooting down a US drone over international waters. The latest developments underline the fragility of the ceasefire between the US and Iran, as negotiators on both sides have appeared to edge.
0: Well, we hope that we online zijn. Goedemiddag allemaal. Ja, dat ging iets verkeerds hier. Dat kan gebeuren. En we hopen maar dat alles oké gaat. Hello, Dirk.
2: Hi, ik probeerde te zeggen toen je zei de winter is hier begonnen in Australië. Nou, die winter in Australië stelt helemaal niks voor. Dus ik had hier voor me liggen wat dingen die ik eventueel kan voorlezen over winters in Nederland. Maar kijk of we daaraan toe komen. Je vertelde me dat je een druk programma hebt met veel felicitaties en andere muziek. Dus ik ben reuze benieuwd.
0: Nou, we gaan naar de eerste, het mooiste leven. Van Ron Brandstede en Ivania. Dus even naar luisteren.

is het echt? Of een vreemd gevecht tussen ijdelheid, droom en werkelijkheid.

0: En we zijn er weer. Hallo George, wat is er toch vlug gegaan die 14 dagen?
1: Dat zeker, maar ik ben nu even aan het bijkomen van Ron Brandstede. Die herken ik ergens nog uit mijn jeugd, ja. Dat hij quizzen organiseerde. En ik wist niet eens dat hij zong, geloof ik. Ja. Dus een grote van dit nummer heb ik voor het eerst gehoord. Ik zet het niet in mijn top 100, maar Ron Brandstede, ja. Hulde voor je liedje.
0: Nee, hij is verleden jaar overleden.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou ja, en Ivonier, die is over de hele wereld.
1: Ik denk dat ik toen net in de vliegtuig zat, dus ja. Dat heb ik gemist.
0: Oh ja, kan gebeuren. Zeg, we hebben heel veel verjaardagen.
1: Hippe de piep,
0: Ben Plezier. Leni Poot en Dini Volkman. En daar doen we straks wat over voor. Dini, ik heb leuk met je gesproken vandaag. Ze woont in Geelong. Oh, ze is al voor jaren lid. Leuk. En ook natuurlijk supporter. Hè? En ja, het helpt allemaal. Zeg, je ook straks een klein interviewtje, hè? Zo, voor die mensen ga ik spelen... Zeeman. Nou, dat is toch wel een oudje.

0: Ik had eigenlijk moeten zeggen wie dat was. Nou, de meeste mensen herkennen wel de stem van Wijlen, Kees van der Zwart. Kees heeft ontzaglijk veel gedaan. Voor jaren was hij drummer en zinger. En dat was NL5, de Jantjes. En we misten hem heel erg.
1: En je vertelde dat hij voor 300 mensen opgetreden had in de Abeltasmarkt.
0: Oh ja, dat was heel normaal. Toen de tijd hebben ze nog alles over moeten doen. En toen hebben wij een memorial gehouden. En toen hebben we al die cd's, mochten we toen permissie om dat te verkopen. Ja, die duur, $20 geloof ik. Zo weer, of 15, ik weet het niet meer. Maar dat is ook alweer 20 jaar geleden. Wij hadden dat op vrijdag, hadden wij samen dat programma, Kees en ik. En dan zei hij bijvoorbeeld, ik kom van de bloemenbollen. En bij Lisse, daar woonde hij. En hij zegt, maar wij hebben geen geld hoor. Ik zeg, oh, hebben jullie nou bijvoorbeeld plastic bordjes? Oh nee, zegt hij, zijn helemaal van hout. Oh. En hij had de humor, wat ik nou niet kan vertellen. Nou, en soms waren we hier aan het huilen van het lachen.
1: Leuk.
0: Ja, en dat is nou ook alweer over 20 jaar geleden.
1: Het gekke is, ik ken hem niet zo goed. Dat was niet mijn muziekgenre, maar leuk om te horen. In ieder geval.
0: Maar had heel veel dingen.
1: En persoonlijk voor jou. Ja.
0: En toen hij overleed, nou, toen waren we helemaal... Ja, heel erg was dat. Maar ja, en zijn muziek blijft.
1: Net zoals Rob de Nijs trouwens, die we zo meteen gaan draaien.
0: Ja.
1: Ik had een cd hier meegenomen van Rob de Nijs. Die had ik ergens hier gekocht. In Australië. Ik ben trouwens van plan, als ik weer naar Amsterdam ga, als ik terugkom, heel veel mooie Nederlandstalige muziek mee te nemen.
0: Ja.
1: Maar op de Nijs, en dit is wel een andere versie, het is een dansversie. En we hebben gekozen voor Malababbe. Maar ook overleden recentelijk trouwens.
0: Ja, dus dat maar is, pas nog, hè?
1: Ja, ja. Maar kort. De iconen van het Nederlandse lied, mag je zeggen.
0: Ja, ik kan wel zeggen, ja, heel veel. Maar ja, we gaan er naar luisteren. Het is een malle ballen version.
1: Een andere versie, zeker.

0: Nou, en we zitten in de studio, Effie.
1: Ja. Ja, ik vertelde net het verhaal dat mijn partner dacht dat het live was. Maar toen stond ik opeens voor de deur. Toen dacht ze, hoe kan ik nou de radio beluisteren? En hij staat hier. Dus dat was een mooi voorval. Dat bedoel je ermee?
0: Ja, absoluut.
1: Maar die versie van Rob de Nijs, toch wel, ja, wel verrassend. Een beetje dansnummer. Hij heeft het zelf geproduceerd, deze cd, heel lang geleden. Dus hij wilde blijkbaar even iets anders. Volgens mij hou ik wel meer van als hij natureel zingt. En hij heeft nog zoveel mooie liedjes.
0: Dat vind ik ook wel mooi, hoor.
1: Dit is, was weer eens wat anders.
0: Ja, toevallig zag ik een interview van... Wijlen, zeg nou eens even. Dat ben ik al kwijt.
1: Er zijn er zoveel al dood.
0: Lisbeth,
1: ook al verleden. Ramses Shaffi
0: yes. Heeft al zijn liedjes zelf geschreven. Ja. Maar ik zag het, toen was hij een jaar of 30, zegt hij. Zag hij er goed uit.
1: En hij zei dat hij er moeite mee had. Hij zegt, hij kon niet meer dan 1 of 2 liedjes per week schrijven. Hij had moeite met... hij moest er echt voor werken.
0: Ja,
1: hij ging er echt voor zitten. En dus het was bijzonder om te horen. Want het lijkt bij hem allemaal zo makkelijk en vanzelf te gaan. Maar daar zat toch achter dat hij moeite had om... Ja. Maar hij heeft ook... Heeft ook zulke mooie dingen geschreven.
0: Ja.
1: Wow.
0: Maar ja, zijn muziek die blijft bestaan.
1: Zeker.
0: Wordt
1: nou
0: ook weer gedaan. Zeg, wat wou ik zeggen? Jij hebt Chicago.
1: Ja, ik zal er kort iets over vertellen. Dat is echt mijn levenslang favoriete band. Dus ik weet dat Nederlandstalig hier gewenst is. Maar ik zei nou, voor een uitzondering hier. Het is mijn favoriete band. Ik heb al hun concerten in Europa gezien.
0: Mm.
1: Ze zijn al meer dan 55 jaar ben ik fan van hun. Ze maken nog steeds muziek.
0: Wat is de naam?
1: Chicago.
0: Chicago.
1: Het is bekend, de band Chicago.
0: Ja.
1: En ja, nog steeds 3-4 van de eerste bezetting doen mee. Die zijn al dik in de 80, dus het neemt wel af. Maar ze vinden steeds weer nieuwe muzikanten. Dit is van een van hun laatste cd's. Ik moet zeggen, van Chicago is het een feit dat de eerste cd's... met name die Chicago Transit Authority... is het beste wat ooit gemaakt is. Dat is zo ontzettend goed. Maar van hun laatste vond ik dit nummer goed. En heb ik uitgekozen. Nou, dat we, ondanks alles wat er gebeurt... dat we proberen om in het nu te leven. Dat is de boodschap van dit liedje. En dat... Nou ja, luister naar de muzikaliteit van deze geweldige muzikanten.
0: We gaan er naar luisteren, hoor, absoluut.

0: goed nummer, zeg. Nou, ja. Weet ik dat. Ik dacht dat het in Chicago, maar ik heb het ook wel gezien. Maar
1: ik krijg
0: nou,
1: altijd, ze zijn bekend van If You Leave Me Now, Saturday in the Park. Ja. En vooral een eerste LP, dubbel LP. Maar ik merk zelf ook dat ik altijd energie van ze krijg. En van, zelfs deze laatste cd staan een paar hele goede nummers op. En dit is een goed nummer. Ik had hem een tijdje ook niet gehoord.
0: Absoluut.
1: Leuk.
0: Ja, ik ben nog iets vergeten. I'm so sorry. Want Ben Plezier, die was jarig, maar die wordt ook nog een goed voor. En voor zijn verjaardag. En dat is van zijn familie overzees. En dat had ik vergeten om dat te zeggen. Aan dat... eens even kijken. Kees en Betty. En Jeanette en Louie. En natuurlijk ook Miep natuurlijk. Hè. Miep is zo ook een van de favorites. En ze hopen dat alles goed gaat met Ben Plezier. Sorry about that. Had ik eigenlijk eerder moeten zeggen. Maar was een beetje vergeten. Een beetje boel. Weet je, de volgende die ik draai. En dat is voor de familie Leon Knoop. En Leon, ik hoop dat alles goed gaat. En ook met je vrouw en gezin. En eigenlijk, Leon Knoop is eigenlijk een achterneef van mij. En die ken ik al sinds dat we kleuters waren. Nog heel jong. Ja, en toen gaf hij me een boekje met een giraf. En zo'n leuke tekening.
1: Van Arne Emge Smit.
0: Ja,
1: nou,
0: ik weet het niet meer wat het is.
1: Ik was,
0: iets van zes jaar oud was ik toen.
1: Klinkt als Dikkertje Dap.
0: Ja, zo de volgende is voor Leon en familie. En die is 2 minuten voor 4:30. Dus daarna gaan we naar onze mededelingen.

0: Ja, en dat was Franse Sieneke. Nou, hebben we even te mededelen. Het is alweer 16:30. Wij hebben onze heel belangrijke Radio HGM van onze groep, van de Dutch Balkan. En dat is compulsory. Mensen, alsjeblieft, schrijf het even in uw boek en kom dan alsjeblieft. Er is ook nog een hamper te winnen. Ik heb allemaal Nederlandse spulletjes erin. Maar dat gaat niet om. Het is één keer per jaar de ATM van Sweet Opposite Radio. En dat wordt gehouden in de Abel Tasboekclub. 60 Rostown Road, Kanekie. Het is een belangrijke meeting met verkiezingen. U, de mensen die lid zijn van 3ZZZ, mogen een woordje meespreken. Opbouwende kritiek is oké.
1: Wat is de datum precies?
0: 11 juli. Ben jij er niet? 11 juli. Een woordje. Daar heeft u recht op. Van, niet gillen en schreeuwen, maar opbouwende kritiek mag. Absoluut. En dat wordt gehouden in de Abel Tasboekclub. Dat is dan 11 juli
1: om?
0: Aanvang. Als u er 10:45 bent, dan kunt u er koffie, thee en een versnapering erbij natuurlijk. Ja, je kan niet...
1: Het is te vroeg voor bitterballen hoor, nou wie weet.
0: Ja, nee, daar heb ik geen tijd voor. Dus dan weet u dat, 11 juli, zeg maar aan van 10:45. En we beginnen om 11 uur. En ik denk dat het wel over is in 12 uur. 12 uur mid. Heel belangrijk. Ik ben aan het ritselen, maar daar kan ik ook niks aan doen. De Green Table, 60 Bemol Avenue, Danny Long. Zaterdagsmiddags van 3 tot 6 namiddag. Vrij pool spelen. Informatie, belt u Michelle Stanley. Het is de Green Table op 0433-99-7338. Ik herhaal 0433-99-7338.
1: Zie ik nou van 3 tot 6 is het? Of niet?
0: Van drie tot zes.
1: En
0: ja.
1: Dan poelen.
0: Ja, yeah.
1: Okay.
0: Allemaal vrij.
1: Ik hou meer van tafeltennis, maar ik kan niet poelen. Maar er zijn vast heel veel mensen die kunnen poelen.
0: Ja, we hadden er één, maar ik kon het ook niet. Wat is ook belangrijk. De Abel Tasboekclub, er zijn heel veel dingen daar. En ja, het is te veel om allemaal te lezen.
1: Aan te raden de website regelmatig te bekijken.
0: Website,
1: dat doe ik ook.
0: Vind ik ook. De website, we kunnen het straks over kijken. De Abel Tasboekclub is 0419-549376. Dat is voor de Abel Tasboekclub. Er zijn zoveel dingen aan. En dan wisten we een show. En natuurlijk, we hebben ook Tempo Dulu. Hebben we dat ook. En dat is... geef ik u zo direct wel even het nummer van Ellie. En het is ook belangrijk dat u iedereen steunt. Ja, het is moeilijk, weet ik wel. Maar u krijgt er veel gezelligheid van. Zo, daar zullen we dat eens even kijken. Even kijken waar we zitten. Ja, don't forget people to renew your membership. En het is heel belangrijk, het is $11 voor mensen met een kaart over 55. Je kan niet eens meer een kop koffie ervoor krijgen voor $11. En dat is $16 voor mensen die onder de 55 zijn. Maar zo is het toch, want zonder leden. Ik moet u afvragen, het regent pijpen stelen. Maar wij zijn er. Hindert niet of het heet, koud of storm is. Wij zijn er en we zijn meestal live. En het is, ja. Dus wij hebben echt mensen nodig. Nu, want we vallen weer af. Overleden en zo om. So don't forget, people can renew or sign up to join via our website. It's secure and very easy. Just head to the 3ZZZ website and click on membership. Nou, dat is 3ZZZ.com.au. En dan gaat u naar Dutch. En ja, we hebben uw steun hard nodig. En ook voor, ik heb ook nog een hamper maak ik voor de mensen. Die allemaal ons supporten. Dat doe ik ook volgende maand. Of nee, deze maand doe ik dat. Dus you've got to be in it to win it. Zo is het.
1: Ja, en de maand is vandaag begonnen, dus...
0: Het is vandaag begonnen. En voor Tempe Dulu, wij hebben een film... zondag 21 juni in de Albert Tasman Club. 60 was dan wordt Kaneki. Enjoy a nice meal, talk with friends and watch a film. En dat is de film is van Dis in Indonesië. Part 1 en dat duurt 49 minuten. En dan krijg je part 2. En dat is like a smoker's board. En wie dat is van Malcolm.
1: Mm-hmm.
0: Zo dan weet je dat het goed is.
1: Zeker.
0: En, ja, absoluut hoor. En,
1: Malcolm vind ik een fantastische plek.
0: Ja, absoluut. En hallo Albert. I hope everything is okay. En dus dat is van Malcolm. Dus 21 juni. Dat is van ons Tempe Dulu. Dus ik ben ook in de committee. So I got to be in it. To get lekker eten en alles en nog wat. Zo belt u even Ellie. Dat is het beste. Dan weten we hoeveel mensen we krijgen. 9511-4392. 9511-4392. En dat is voor de luncheon op 21 juni. Op de zondag begint
1: over
0: om 12
1: drie weekjes,
0: uur.
1: Ja.
0: Ja, dus we hopen dat het weer gezellig is en goed eten.
1: Ik moet het helaas missen, want dan ben ik inmiddels in Nederland.
0: Ja, maar jij bent overal.
1: Helaas,
0: hè?
1: Helaas.
0: Ja. Jammer. Maar het is dat is Indonesië. En het is natuurlijk in het Nederlands eronder en Engels, weet ik. Ik weet dat het is vertaald. Zo mensen, schrijf het maar meteen op. Ja, dan laten we het even mee, want ik ben al 7 minuten aan het kletsen zo'n beetje.
1: Vorige week hadden we Paul van Dijk in als muziek. Kennis laten maken met Paul van Dijk. En ook wat verteld over zijn kinderen, de muzikale familie. En ze hadden Indonesische liedjes.
0: Oh.
1: Dus we hebben nu volgens mij nog één van zijn cd waar 5 nummers op staan.
0: Ja.
1: En volgens mij is het leuk om het laatste nummer nog te draaien. De muzikale uitzwaai met zijn kids altijd. Paul van Dijk, Nederland.
0: Daar komt hij aan.

0: Je zegt net dat hij schrijft al die muziek.
1: Paul heeft al deze nummers zelf gemaakt. En dit was op zijn afscheidsconcert.
0: Ja.
1: Met al zijn kinderen. En dat was onvergetelijk. En dit nummer draai ik altijd met mijn partner in de auto. En dan wordt het Australische landschap nog net even mooier.
0: Net even, inderdaad.
1: Het verdiept
0: eigenlijk.
1: Ik vind
0: het mooi om naar te luisteren. Je wordt er stil van. Ja, echt waar. Dat is,
1: prachtig nummer.
0: Ja, eens even kijken wat we hier hebben. Oké, voor een Limburger kenkeroes, en dat is ook heel belangrijk, en dat wordt weer gehouden in Springfield Scout Hall. En BYO, maar je kan er ook koketjes krijgen en broodjes. En het is ook heel gezellig daar.
1: En de datum?
0: De datum is ook 21 juni. Ah. Zo, de classes.
1: Okay.
0: Unfortunately, soms moet ik de een, maar ik zit in de committee. Dus ik kan er ook niets aan doen.
1: Soms moeten mensen kiezen.
0: En John doet, Jan de Knecht doet ontzaglijk veel. Allemaal hoor, Claire. Ze doen ontzaglijk hun best om het zo gezellig mogelijk te maken. En dat is een koffietafel. Het is haast geen geld. $10, $12. Zoiets. Jammer genoeg, het is members is $10 en non-members is $15. Nou, is toch niks. En ja, het is jammer genoeg, is het 21 juni. En sorry, Jan, maar ik zorg ervoor dat dan weer de 23 augustus hebben ze ook weer wat. Als u dan lid wilt worden van hun, van de Limburger Kenkeroes, dan moet ik even Jansen telefoonnummer geven, hè? Waar ben jij, Jan? Jan, wat ze ook graag willen hebben. Ja, ik geef het telefoonnummer. 9725-0945-9725-0945. En dat is voor de Limburger Kenkeroes. En dan, verleden week ben ik geweest naar MyCare. En kregen we een mooi diner, konden nemen wat we kiezen wat we wouden. En ja, ze hebben altijd mensen nodig om een beetje gezelschap te houden.
1: Ik kon die dag niet, want ik werk ook met ze en voor ze.
0: Ja,
1: fantastisch.
0: Ik dacht
1: werk.
0: Dat jij er was, maar jij was er niet. Zo, voor MyCare, formerly Dutch Care, die heeft volunteers nodig om enige uren te kunnen helpen per week en mensen gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar? Dan zou dit fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes, Avondrust Minne, Karim Downs, Overbeek Minne en Margriet Minne in Kilsuit. En u kunt Tanja opbellen op 0402-051-653 of Lauren 0401-531-621.
1: Het is dankbaar en zeer gewaardeerd werk.
0: Ja, absoluut. En, het was echt leuk om het weer te doen. Dan doe ik even gauw deze nog. We hebben eigenlijk wat 3 uur nodig. Ja, de German Speaker Society Yarra Valley. Dat wordt weer gehouden op 18 juli. De winterdance. Fiesta. Oh, dan gaan we een beetje luieren dan. Maar ik ben ook lid van hun, hoor. En dat is dan weer in St. Patrick's Community Center, Lilydale. Rita moet u dan even bellen. 9735-2438. 9735-2438.
1: Jij zegt winter, nog een keer, hoe heet het?
0: Winterdance.
1: Winterdance. Ik heb hier voor me liggen, dat is een heel kort gedicht.
0: Oké.
1: Winterlandschap.
0: Ja.
1: Want ik zei, de winter in Australië stelt niet veel voor, dus iets over de Nederlandse winter. Glinsterwit bedekt de bomen. Diamant dringt voor kristal. Witter kan het wit niet stralen. Scheller licht verlicht de val. Stuifmeel sprankelt. Breekbaar zonlicht. Nog geen stap is hier gezet. Ogen dicht, het gaat weer sneeuwen. Glinsterlicht breekt het verzet.
0: Ah. Oh ja, heb je zelf geschreven?
1: Ja, dit is uit mijn laatste dichtbundel Tedertijd.
0: Ach, je kan ook van alles schilderen.
1: Ik ben vooral een schrijver, alles, denk ik
0: met
1: altijd.
0: octopus. Maar een leuke octopus. Zeg, ik zal nog even, dat doe ik zo direct toch wel. En dan Dini Volkman. En die is vandaag 85. Maar we gaan het om...
1: leeftijd.
0: Ja, het is fantastisch. Maar we zeggen 58.
1: Ah.
0: 58. Okay. En Dini is ook zo'n fantastische supporter. En dat is voor jou, Dini. Ik hoop dat het allemaal oké is voor je. Hier komt-ie.

0: Ja, dat was dan speciaal voor onze Dini Volkman. Ik hoop dat je een leuke dag mag hebben, lief. Want je hebt het verdiend. Ik wil ook nog heel even zeggen over Zing Choir. Ja, als u ook lid wilt worden, dan moet u Helen van den Nagel eventjes opbellen. Of tenminste, een website is www.zing. Dat is dan weer de S. Weer de Z. Weet dan. www.zing. En dan zing met een S in Dutch.com. Ik vind het een beetje moeilijk, want de mensen zeggen ja, je kan het niet 10 keer herhalen.
1: I van zing is een uitroepteken. Dat is het leuke van het logo.
0: Ja, maar dat is niet goed. En dan als u Dutch lessons wil hebben, dan belt u Maria Zijlstra op 0457-822-440. 0457-822-440. Als u Nederlands wilt leren.
1: En volgens mij is dat ook vaak in Mokum, toch?
0: Of... Ja, dat, toen de tijd wel, ja.
1: Ja, volgens mij nog steeds.
0: Nog steeds. Maar dat is heel belangrijk. Als u, de luisteraar, ons op Radio 3ZZZ willen doorgaan... met onze programma's hebben wij uw steun nodig. Wij zijn volunteers en geven onze tijd om een programma te maken... en ook groeten, verjaardagen enzovoort te brengen. Geeft u ons support en laten wij blijven bestaan. Het is maar $11 concessie en $16 vol. Ga naar 3zzz.com.eu. En dan gaat u naar het Nederlands, staat er dan bij. Een Nederlands programma. Of bel ons op 9415-1928. 9415-1928. Draag een steentje bij, zodat u kunt zeggen... ik ben lid van dit programma. Met trots. Uw support is belangrijk. Ik dank u bij voorbaat. Zo moet het maar. En we gaan er gauw opschieten. We hebben nog eentje van York. Come on.
1: Die Paul Kelly natuurlijk. Vorige keer hadden we Paul Kelly voor de eerste keer. Ja. En nu heb ik een nummer uitgezocht. Dat heet... het gaat onder andere Sint Kilda.
0: Oh, oké. Okay.
1: En Paul Kelly is... ik ben echt fan
0: heeft
1: van
0: hij
1: zijn
0: ook,
1: muziek.
0: Dat heeft hij ook allemaal geschreven.
1: Volgens mij zijn dat allemaal zijn eigen liedjes.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dit
0: ja.
1: zijn, de vorige keer hadden we een cd die, van de 70s. En nu is het een oudere cd, een ouder nummer. En geweldig.
0: Oké, hier gaan we.

0: Ja, jammer genoeg. We hebben niet meer tijd, George.
1: Jammer.
0: Heel hartelijk bedankt voor het komen.
1: Ik had nog heel veel over voetbal willen vertellen en praten. Maar één ding wil ik toch zeggen. Ik heb mijn eerste doelpunt overseas gemaakt. Afgelopen zondag voor Elvington. Zo, dat wou ik toch even gezegd hebben.
0: Waar was het, in Nederland?
1: Nee, dat was hier.
0: Oh, ik wou zeggen.
1: Ik, mijn eerste doelpunt hier in de officiële competitie.
0: Even
1: dus
0: klappen.
1: Dat was mooi. En vorige week voor Yeastie Boys hebben we 7-7 gespeeld. Tot zover voetbal. Fijn WK allemaal strakjes.
0: Ja, maar is toch leuk. Toch iets. Nou, mijn broer was scheidsrechter voor een jaar. Hij heeft ook wel eens voor Ajax gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat kwam ook via mijn ooms.
1: Ja, jij bent de Ajax,
0: ja,
1: dat weet ik.
0: Zodoende. Kreeg hij een paar dingen dat hij dat mocht. Hij was heel erg trots op. Nou, het is weer bijna het einde van het programma. En vergeet niet dat onze Tempo Dulu, dat het allemaal is genoteerd. Want het is wel heel belangrijk, hoor.
1: Een hoop mooie dingen voor de mensen.
0: En ja, en ik wil ook nog zeggen, die allemaal hard werken, dat is Femke, Auke, John en Ellie en mezelf. Nou ja, een beetje.
1: Zeker weten.
0: We doen beter. Dag allemaal. Alle zieken weer gauw beter worden. En please stay tuned voor de Maltese program. Dag George, heel hartelijk bedankt.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, dat hopen we wel. En we hebben eigenlijk wel 2 uur nodig.
1: Nou, doen we.
0: Dag allemaal.
1: Anderhalf uur, als een voetbalwedstrijd.
0: Zeker, zeker. Okay, take care. Love you all van Ina. En van?
1: Jorgen. George in Australië.
0: Okay, bye.